Want smeerhuis. Pakken eten was slecht. Pakken eten. Slaping. Zit ik op een slide. Pas mij.